0: to the home of family and great music. Kofifi FM 97.2.
1: Wieso? Ik kom elke dag voor extra klasse. Maar je stelt me nog voor last man zeg je al. Waarom ik jou?
2: Omdat jongens, ik was gisteren niet keek.
1: En je punt?
2: Die pastoor heeft gezegd, je schuld is klaar betaald. Omdat jongens, je moet mij niet verstaan.
1: Wieso, wieso? Niet mijn spiele. Als ik mijn meisje was, had ik lang al opgehouden weer bij jou.
2: Hoe jij dat meisje van jou, wat zijn naam?
1: Haar naam is Hope.
2: Hope? Maar zij lijkt al mismoedig.
1: Nee, nee. Al liever zo week niet. Oké. Zeg ons even mee, hoeveel is 4 plus 4?
2: Een 4 met een 4 boek op is een goed 4.
1: Hoe kan 4 plus 4 een goed 4, Rufus? Lees dat jij niet wanneer ik praat.
2: Meester, wat nou goed maak je zin niet.
1: Oh, nou maak ik je zin niet.
2: Ik heb een serakerij lezen.
1: Speel gewoon mee, chocolade.
2: Lekker.